0: Warum da der Jäuke drin? Hier ist der Jäuke drin.
1: Dat zei dat dat geen leven was als een leven zonder een vrouw. Want dit werd dan toen een einde gecorrespondeerd met de ene die bij mij in een stukwerk was. Maar ze dachten niet riskeren. En je had toen een annonce gezet in de.